0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

Zet ervan van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

tangoen op til dat sexmaskin. Ik heb er geen masken in wat voor tijd. En dan ben ik graag wat voor mijn vrouwen was zeggen. Maar wij, ik heb hier een toerist. Om toe, ik weet wat zeggen hij.

AION Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder. La la.

Wat een jongen, vol rode tijden, juist te dragen vier, en we moesten al binnen blijven.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is nest die oren. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige

nacht. Want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

In de Gentse stroot beland, zagen we haar door iets plezant. Er stond geschreven op een rood: hier doen de maskers alles ooit. En ze woont.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp jouw music app.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Jagu Radios van ons natuurlijk.

0: Robbertjen Oeso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond.
2: Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. Je mooi staat te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: en Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Doorrijd van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.

Ajoen Music. 100% plezant, 100% olșt.

Ze zoals zeg maar een moot, je gaat toch hier toen ver dat de lood is zeker. Precies een tappen dat ons dood. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: van Ötten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Show was in your region.
1: Hey, waarom hè?
2: Pesa 3-1 tegen toegepisteed.
3: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo in music en Zare Radio.
4: Louis Verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

Ik heb lekker hoor, want ik ben niet van de slimste, dus ik wazen, dat is iets van mooi. Het was op 1-2 draai geklonken, ik was Sander Douw's ontslag, dus ik stond met veel courage.

0: Mayo in Music.
1: Echt vernuscht.
2: Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: gerecht naar mijn wijn.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, dat zijn je schat. Hoewel de verkeerde tut.
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herbreken.

0: AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoin.
2: Nog ieder visje en ik een bis.

0: Royal Music 100% oist.
1: Je zende fermes doet als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Hier zijn de pieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

Oost is een chique stad, al onbekend voor zijn Oosterse carnavalliekjes. Maar hoe zullen die liedjes klinken op het wereldkampioenschap orgeldroen? Als onze Oosterse liedjes weer klinken, zie al die ergens zien blinken. Dames en heren, welkom op het eerste grote orgelconcours in ons Oosterse koazelijke stee. Meezingen is zeker en vast toegeloten, dus lot daar maar eens goed gewoon. Oost orgelt maar nog goed.

0: 똑똑똑똑 해보이메.
1: 야 형은 베리킥스 형이야.
2: 번호했던 올스트 메디아 빌딩 IOL 뮤직 24 hier per dag op FM op 107.8 op 105.8 op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de Vulda Goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. IOL Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
2: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

van mijn voet, alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbidden, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te klooien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik heb toch

nacht. Want smare tot zauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: zij een bijcafé.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Zeg, Vincent, wat in de bistjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaar stilletjes,

0: Vincent, wat pas de? Wil ik ons nog geen gondola, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
2: Scholletjes.
3: IO in Music. 100% plezant, 100% oost.

0: Bedrijf Woldingsken. Ideaal allebei.
1: Texas.
2: Are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
3: Test erover. Waar een dosje nooit zien zitten.
4: De burgemeester van stad. Die een eikje zit in schat. Daar werd er hier in Olstikus beweerd. Als de willen was woord. Het is wat uit de gevoel. Als een dijk de gangen van stad oorsplaneit. Het doet gewoon een galant. Af en toe zo'n gênant.

0: fijne pasen. Elk jaar non jaar kwijt de kribbels in den bord. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. Waar zijn

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Nee.
1: Meer de Neven-app voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven-Lion Music app.
0: App hem al.
2: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavend is naar Ajoen en Giljor in de wijk.

Zijn fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat.

0: Hoe diep zeg je het? Nooit diep.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tenjeratum en Stinkberg.

0: AYOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingeraten en Steenberg. AYOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

0: Seraphon van de Voel Je Goed Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.
1: 30 jaar later.

0: IO in Music. Plezante radio.
1: Geef Mojang.
2: Is het van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Hey, Robin, kom te zien, dat je moet. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door eens de auto.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er hier wat verder.

on võtnud Olst Media Building Ajoen Music 24 hiire per dag op FM op 107.8 op 105.8 op DAB Plus en online overal in Olst.

0: Music DJ's blijven tegen 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 voldagoe radios van Holst. Ajoe Music,
1: 95% muziek,
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

direct verglit gelijk dat moet. Bijna vol in het mouske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren is gevierst en op de mijlen met haar biersten zeven keer.

0: HR Radio.
1: De Loerse Maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet gegeven.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Are you in music?
3: Hoor hoe ik als een eikel kan roten naar meester van smaren tot zoveel lopen te zogen.
4: Ai, mijn jongen.

jordoen. Hoe rommelt onze wogen deze keer mogen? En hoe wij weet in mijn voortelijk van doen.

0: echt van oost.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Nou had ik hier stoem deftig bij zijn ballen. Hij zei zo te slot te vallen. En door mij moest zijn Mariana bevallen. En de chef was de

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op met spelden de knoppen.
1: Kapitalisten en andere tisten, allemaal oester is een oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.
4: Het was bij ons op

0: Kordaj.
1: Esterveer.
2: Wat dat brengt? Een GMB-café.
1: Nee, de neven app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Hi! Ja, en az en zo.
1: Ayo in music. 100% oost. 100% carnaval.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten,

0: De garde is vooral toet van haar.
1: Bij ons carnaval als dagje rijden is voor een UNESCO-erkenning.

0: Bretton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hey.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.
3: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar Insing. Vermoor, geen dingen smaan in Oost, maar Troadogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Troadogen plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een oelsnijers.

0: Jesus.
1: Are you in music?
2: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
3: Even haar ondacht. Voor het swish voor Keesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Werken, vielen,
1: moeten men dan nog willen?
0: Brengen.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ai, mi-am, mi-am brucat pista.
1: Music. Altijd goede muziek.
2: Dat is de rover.
3: Ik ben een nacht op weg naar.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: wakker maken. Zo net moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè.

0: Peter Norwes kom.
1: Ai kom, nog net eens.
2: Geef marmor aan Joen Music.
3: Wer, avond van ons.
4: De laatste morgen.

dat is wel iets straf, kan kant nummer on. Wil je mij rissen wat dulp en klopt maar een mork wel stoon. Wil je ooit aan verwacht, dat gooit het liste lacht. Met mijn kop zo werd en mijn leven.

0: Bayoik!
1: Baniek!
0: Kundung!
1: Gerdutsch!
0: Rekensa!
1: Rekensa!

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

0: Daneben app van IO en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. Daneben IO en Music app.
2: App hem al.

0: Pajoen Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het goorap verboi, 10 jaar passeert, maar het is wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan zo. Droa toch een open raai.

Ja, ja, kom moet je niet lachen. En shake more van links naar rechts met die titel. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Shake, shake.

0: AYOIN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrasetschat.
2: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.

0: Ja, dann Ambras ist doch nicht mehr heller als früher.
1: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed radios van ons natuurlijk.
2: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

0: vonuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio.
1: Ik werd al wat averkomd, ik gestuif uit mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoe. Want ik kan mijn moeite nog recht op gestoom. Ik vroeg van Roto met een motten in een zaal.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van horen zeggen het is een groot succes. Ik heb een nummer in een boa en ik weet nog dat ze zo, ik kom eraf vast past. Een beetje een twijfel, maar ik hoop

te vijs. Met een ursine ging ik bellen om die schoene dijr. Een klauken, scharnierken en wie zag ik in tostoon? Zo mijn moeite bloeien om. Ik was terecht van ongezien.

0: Mijn masker ging naar kaken, doe je zo op die manier nog dubbel flair is op. Ik ging naar binnen wel wat schaar en ik pees, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor de citiënder boor. Hij loopt nog verder tegen het man en schat naar achter, nog een dood.
1: Het was

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.
3: Als neers ik moe naar nog iets kwaad.

Johnny zou ze konden zoals een boeven in mijn oes, want ze zou ze tietje zoals een hele kleine moes. En op doe geen vissen zijn ze graal kan beteer, omdat ze de stoet na langs toen niet meer passeert. Keer neem haar van op de tafels op de stoelen, ooit sta je en geeft mijn hart gestoeld.

0: Cornuzo.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum er liep ik eens rond.
2: Mijn boog was ontgrond, wat een meenste

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: beide kant blijft een van magot, jongsje. Dan moet ik tot een andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder en kijk dan wat beter.
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat, we zullen ons

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: echt van oost.
1: Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de koppings met de volgende vloot. Groot over een masken met veel kakko neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: Zeg, maskers, je moet daar allemaal niet geviseerd voelen, hè.
1: Ja, het is niet omdat je daarna gedecolteerd hebt dat je veel kakonnen gaat, hè, Jai.
2: En dan een simmenevensta. Kan

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

stoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn zat op zoek naar het plusje wat bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Always op zijn best.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al hele morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

Ochmeesje, wacht gebeurt erna. Ah. Loeike stona in de ka. Ah. Dat ligt pink, nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zingt, genienen.

muziek. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Los en carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Majoor Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Majoor Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

0: Ja, get your hood off, get dicht.
1: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Noten Olst Media Building. AJOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AJOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. AJOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: van jou en music. Plezante radio.
1: Loeip verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: zwaait dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dat zo?
1: Hey!
0: Ja, molestro, een muziekskum boar. Hij zingt er ten in te gelokker toot. En nu een nikkero, wat een magnifieke toeing. Desgeratte stemmen van Louis Paul

gaan beluisteren hoe muziek kan boren. En zingt er dan in te gelijk er tijd. En nu niet er al van een magnifieke toon. Dus gerat de stemmen van Louis Paul Boon. Hey, aan beluister hoe muziek kan boren. Zingt er dan in te gelijk er tijd. En hoe ik er al aan een magnifieke doen. Het is gerat de stemmen van Louis Paul Boon.

0: carnavalisten en andere rolletisten.
1: Zit daar scherp, zit daar recht, schreeuw de longenrood daar los.
0: Hier is daar een kandidaat bij Pries Carnaval van Oost. Hier is voor haar Werner.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: hebben.
1: Wat hebben we? Ah, een B-café.
0: Nee, de Neven-app. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: De vrije wesjes van Nieuwpoort eet Mjunder van harte welkom op Aalst Carnaval 2008. En presenteer Mjunder de nieuwe Zeemansmedley. Alle koetetrien,
1: Sigmoor Katrienen,
0: worden er rijd van.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.
3: Waar gaan ze het geld nou vinden? Bien soigner le jaar weten dat geld niet om de boemen groeit. In het stadspark van ons oost, doorgebeten.

Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.

Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijeen.

0: Musik.
1: Alles schoeste carnavalik is echt de schoeste.
2: Ela, voor Jeannette.
3: De dansdag geven wergalit.
2: De dansdag geven wergalit.

begin ons derde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in Oost. Is dat we een aantal samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben gelaan en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

onzin aan het zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: Van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.
3: Zot, stijke zot.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radio's.

live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ajo in music!

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, EGR, nog nooit gezien of gehoord.

0: zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
1: Nou, dat gezicht, amai, dat zou ik hebben.
0: Hier, zeg.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven-app.
2: App. App hem al.
3: Yeah.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat